0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo